Rest die helemaal lokaal. Houd iets lokaal in je rest niet. Wat kun je per jungle groeien? Давай, давай, ладно, мы тут на сердце.